0: commandocentra en speciale maatregelen rond vanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
1: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Zeg af wanneer ze mij wil zo voelen. Ik kan haar ijskoud laten bekoelen. Steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen. Maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit

0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwtje Nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n €33.000. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
5: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
6: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
4: Life gets better when you get better.
5: Van harte welkom bij Hour of Power. Fijn dat u en ook dat jij kijkt. We vinden het leuk dat zoveel jongeren op Hour of Power afstemmen. Bobby Schuller, heel veel van jullie hebben meegemaakt tijdens de avond in het land of opwekking, spreekt over toewijding aan God. En daar gebruikt een heel mooi voorbeeld uit de Bijbel. Er is een vrouw die komt naar Jezus toe, die heeft een heel duur flesje met parfum en giet dat over de voeten van Jezus. En zeggen, krijgt ze op de kop, want ja, dat had je beter aan de armen kunnen geven. Maar Jezus zei, dat doet ze uit liefde voor mij. En dat is de kern van de boodschap. Het koor zingt een prachtig lied, Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? En toen hij straks binnenkwam, gaf hij me een high five. En ik was gelijk knock-out. En ik denk dat Goliath zich 2 keer zou bedenken om het gevecht met hem aan te gaan. David had een slinger. En de man die tegenover me zit, heeft een black belt. Je bent wereldkampioen karate, Robin van Solingen. Wat is sterker, je geloof of je karate?
7: Mijn geloof, duidelijk.
5: Duidelijk. Nou, daar gaan we daar duidelijk over praten. Hartelijk welkom. En dat voor iedereen. Welkom bij Hour of Power.

0: Je bent wereldkampioen karate. We vroegen aan jou, schrijf eens over jezelf. En ik moet zeggen, toen kregen we een verhaal van jou binnen. En dat raakte me echt diep. Ik heb echt ontroerd gelezen. We kunnen het niet helemaal lezen. Maar zou je willen voorlezen wat je aan ons schreef?
1: Ja, zeker. Ik was nationaal en internationaal vechtsportkampioen. En niemand die maakte mij wat. Ik leerde eigenlijk al heel vroeg dat je alleen op jezelf kan rekenen. En ik had wel van hem gehoord, maar ik kende hem niet. Ik zorgde al heel lang voor mezelf. Mijn hart vond geen houvast in die perfecte liefde. Zelf doen is beter. Tot ik in mijn 20 jaar volledig vastliep. Mijn persoonlijke leven was een drama. En als jeugdhulpverlener had ik kennis gemaakt met het leed van de wereld. Zoveel groter dan ik aankon. Ik lag op mijn bed toen hij aanklopte en ik zag een beeld van een kruispunt. Linksaf naar de dood, rechtsaf leren leven met mij. Ik weet echt nog heel goed hoe bang ik was op dat moment en hoe boos. En iets in mij wist dat dit de enige weg was. Maar een ander deel klampte zich vast. Ik schreeuwde het uit. Kom dan als je het beter weet. Maar weet wel wie je in huis haalt. Er huist niet veel goeds aan mij.
0: Waarom ontroert je dat?
1: Omdat het mijn leven is. En ik weet nog zo hoe donker het was. En hoe schel het contrast met dat licht. En ik wist eigenlijk niet zeker wat nou beter zou zijn. Dat vertrouwde donker of dat allesomvattende licht. Zo blijf ik vertrouwen op de wegen van mijn vlees? Of leer ik iets wat ik eigenlijk niet ken?
0: Ja, want je kent hem niet. Je schreef het uit naar
1: nee.
0: Hem die je niet kent.
1: Nee, en hem die ik wel wist.
0: Ja, je wist het wel.
1: Er is iets aan mij wat dat altijd heeft geweten. En er is ook iets aan mij wat heeft gezegd, ja, maar als je je daaraan overgeeft, dan betekent dat een radicale koerswijziging. En daar was ik gewoon nog niet aan toe.
0: Ja. De wereldkampioen karate. De man die alles en iedereen overwon.
1: Precies.
0: Die werd overwonnen door Jezus.
1: Die Jezus zei niet, ik ga je overwinnen. Ik wil dat je vrijwillig knielt voor mij.
0: Ja.
1: Dus hij kwam niet met kracht. Hij kwam met zoveel liefde dat ik niks anders kon dan knielen.
0: Beschrijf die liefde eens, die je toen ervoor.
1: Ja, dus ik weet niet of ik dat in taal kan. Maar ik voel het elke keer weer als ik zing, als ik in een gemeente ben, als er een dienst is, dan is er iets wat in mij exponentieel toeneemt. Dan is er is een trilling die ik in mijn lichaam voel, waardoor dan is er alleen nog maar dat.
0: Ja.
1: Dan gaat het niet over wat ik denk, over wat ik wil, dan ben ik met dat. Een soort een intimiteit met vaderliefde. Ik denk dat dat het mooiste is. Oh, zoals ik kan vertellen.
0: Op je 7e ben je vechtsport gaan doen. Dat is een ontzettend jonge leeftijd. Mm. En je ging dat doen omdat je eigenlijk een bang jongetje was die van zich af wilde timmeren.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Waarom was dat? Waarom was je een bang jochie?
1: Ik kan het nu wel duiden. Toen wist ik het niet. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ergens bij hoorde. Mijn Indonesische achtergrond. Ik heb al vanaf jongs af aan gestruggeld met, ja, waar ben ik dan van die of ben ik dan van dat? Waar hoor ik eigenlijk bij?
0: Ja.
1: Net nergens. Denk ik dat het onbewust heel snel besluit werd, oké, als ik dan toch op mezelf sta, moet dat gewoon zo sterk mogelijk zijn.
0: Ja, en daarom begon je aan karate.
1: Ja.
0: En dat deed je goed. Van je 13e tot je 21ste heb je 1400... Het is bijna niet te geloven. Gevechten geleverd.
1: Ja.
0: Ja, je doet even zo.
1: Ja, dat is voor mensen, zeg maar. In mijn wereld is dat gemiddeld.
0: Oh,
1: ja. Het is gewoon oké. Okay. Doe je gewoon leuk mee.
0: Ja. Wat is dat om wereldkampioen karate te worden? Want hier liggen een aantal medailles. De zwarte belt ligt hier.
1: Ja.
0: Wat was je eerste overwinning?
1: Ik was 13 jaar. En dat was gewoon een toernooitje in een oude gymzaal met plakband op de grond. En dan wist je waar je ongeveer binnen moest blijven.
0: Ja.
1: En ik weet nog heel goed hoe dat was. Want dan zegt zo'n scheidsrechter beginnen. Maar ik had het nog nooit gedaan. En die gozer tegenover me, die kwam op me af. En ik dacht alleen maar, oh mijn hemel. En ik strekte in blinde paniek, strekte ik een vuist. En ik raakte hem. En toen dacht ik, wauw. Ja. Dat voelt best wel lekker eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En toen was het hek van de dam. Toen kon ik voor het eerst voelen, oh, ik ben dus ook ergens goed in.
0: Ja.
1: Wat ik nog nooit zo gevoeld. Ik ben er ergens goed in.
0: Ja.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Hoe was dat gevoel?
1: Ja, dat ik het dus, dat was het begin van, ik heb het in de hand.
0: Ja.
1: Ik heb invloed. Ik ben iemand. En je vroeg me, ja, hoe was het dan om wereldkampioen karate te zijn? Eigenlijk was dat wel leuk. En eigenlijk maakte het me ook niet zoveel uit. Jullie vroegen mij om wat bekers mee te nemen.
0: Ja, ja.
1: Die zijn ergens in de schuur verdwenen. Sommige zijn weggegooid. Dus waar ik eigenlijk echt voor ging, was dat ik werd voor

0: En dat waren gewoon hele leuke mensen.
1: Ja.
0: Allemaal jongens en meisjes van mijn leeftijd vonden allemaal hetzelfde leuk. Dus ik vond die groep gewoon heel tof. Dat vechten was leuk, maar het diepste waar ik naar zocht was gewoon een plek, een groep waar ik gewoon bij mocht horen. Maar ja, als je bij de groep wil blijven, moet je wel de beste zijn van de wereld of van Nederland.
1: Ja.
0: Dus de toegangsprijs was vrij hoog.
1: Ja.
0: Maar ik denk, ja, daar ga ik voor.
1: Ja. Je zegt, zei je net ook, dat je vroeg op eigen benen ging staan, omdat je geen andere keus had. Ja. Wil je nog eens verder lezen wat je schrijft?
0: Zeker. Hij vroeg me los te laten terwijl mijn ego zich vastklampte. Zonder controle voelde ik me niemand. En Jezus nam me mee in dat eerste rondje, om te leren dat leven met hem niet kan zonder eerst te sterven. Zonder sterven is er geen ruimte voor iets nieuws. In de eerste plaats geen ruimte voor zijn liefde. In mijn eigen liefdeloosheid. Wat het volmaakte paaslam in één keer voorleefde, is voor mij een proces. Een proces dat dankzij hem mogelijk is geworden. Ik leerde dat ik alle touwtjes in handen wilde houden, omdat ik te vroeg op eigen benen was gaan staan. Controle was mijn manier om niet te hoeven voelen hoe ik mijn ouders miste. Ik had mijn hart in de ijskast gezet, want als je niets voelt, hoef je ook niets te verliezen. Maar Jezus vroeg me zelfs dat los te laten. En dat voelde als sterven. Maar juist daar ontstond ruimte voor liefde, voor troost, voor heling en voor een nieuw begin.
1: Je schrijft over een bevroren hart.
0: Ja.
1: Een bevroren hart beschermt ook, hè?
0: Dat, zeker.
1: Maar hoe Jezus heeft dat laten ontdooien.
0: Ja.
1: Dat was niet in één keer van bam, maar dat was een proces.
0: Ja.
1: Want je moest veel loslaten.
0: Ja, dus toen ik op dat moment op mijn bed lag, toen dacht ik, nou, ik geef me over en nu gaat de hemel open. Dan komen de engelen naar beneden, dan komt er een concert. Dan gaan ze voor me klappen. Dit is echt, ik word echt gewoon, dit is het. Maar ja, er was gewoon helemaal niks. Behalve een hele heldere, een innerlijke beslissing. En ik denk dat hij gewoon heel rustig aan heeft gedaan met mij. Ik ging toen naar opwekking, was al heel lang geleden. En ik dacht, nou, dan moet ik daar gewoon zijn. Er is vast wat te vinden. Ik liep die lectuurtent in. En met welk boek liep ik naar buiten? Ja, ging over demonen uitdrijven. Dus ja, dan kom je net tot geloof.
1: Ja.
0: Ja, achteraf was dat een beetje te grote stap, denk ik. Ja. Dus ik denk dat hij me eerst heeft geleerd om gewoon kind te zijn.
1: Dat vind ik een hele mooie.
0: Gewoon kind te zijn bij de vader.
1: Zo. En dus, hoe ben je kind bij de vader?
0: Ja, poei, nou, met een boel gedoe. Want die plek van kind zijn, ja, die ken ik wel en die ken ik niet. Omdat ik heel snel volwassen ben gaan doen. Heel snel zelf de wereld in ben gegaan. Dus ja, was echt klein zijn en jezelf toevertrouwen. Luisteren, vragen. In plaats van zeggen en helpen. Die hele kwetsbare kant, dat is voor mij af en toe nog steeds een gevecht. Telkens weer opnieuw, ja, te zeggen, oké, hier ben ik met hoe het echt is. Dus hier ben ik met mijn bang. Hier ben ik met mijn boos. Hier ben ik.
1: Ja. En wat gebeurt er dan? Als je zegt, hier ben ik?
0: Altijd als ik dat doe, ontstaat er een soort enorme ontroering en rust. Dus het is nooit dat ik me daarmee niet welkom voel. Dus ik voel in eerste instantie gewoon een heel groot welkom. En er komt altijd duiding en richting in waar ik mee struggle.
1: Want wie is Robin van Soningen nu?
0: Ik ben vader en zoon. En ik heb een aardse vader en ik heb een hemelse vader. Ik ben vader van 3 meiden op de aarde en, nou ja, ik denk dat ik altijd een beetje zo vader en kind ben.
1: Ja.
0: Op allerlei manieren.
1: Ja. Naast diepgelovige jongen ben je ook een trainer, een coach. Zeg nou eens even die uitspraak van je, want die vind ik erg leuk. Dat is bam.
0: Ja, bam. In één klap dichter bij jezelf. Die uitspraak die klopte gewoon heel erg, omdat hij uitdrukte wat ik toen wist.
1: Bam, in één klap,
0: ja,
1: dichter
0: dus
1: bij jezelf.
0: Ja, dus het moet snel, het moet hard. Ja. We gaan vechten, dat is zeg maar een soort ritme dat heel erg klopt, ja, bij toen ik nog jonger was. Ja. Mijn ritme is veranderd.
1: Ja. Want vertel eens wat je nu doet.
0: Ik train, ik coach en ik leid op. Altijd als het te maken heeft met waar mensen voelen dat ze vrijer kunnen bewegen. Of meer van zichzelf in de wereld willen zetten. Op de plek waar ze rondlopen. Soms zijn dat topsporters. Soms zijn dat kinderen die in de knoop zitten. Soms zijn dat teams binnen organisaties. Eigenlijk maak ik daar niet zo heel veel onderscheid in. Maar voor iedereen die zegt,

0: Oh, ik merk dat ik ergens toe word geroepen en dat komt er nog niet uit. Ik heb iets te doen.
1: Hoe help je mensen verder dan?
0: In eerste instantie wel door die bam in één klap dichter bij jezelf. Ja, dus ik hou heel erg van bewegen.
1: Ja.
0: Bewegen geeft ons een inkijkje in hoe het werkelijk is van binnen.
1: Ja.
0: Dus daar waar we met taal nog best wel slim dingen kunnen bedenken, wordt het als het echt dicht op je lijf komt, op je huid komt, wordt het een ander verhaal.
1: Ja. Coachen omdat je dat geleerd hebt met de praktijk geven, of coachen omdat je ook door boven gecoacht wordt? Kun je dat combineren?
0: Ja, dus ik hou ervan om dingen te combineren. Dus ik ben net zo geïnteresseerd in de wetenschap die te maken heeft met trainen en met coachen, als in wat de Bijbel zegt en wat God zegt, wat over leiding en over hoe je dit leven moet leiden.
1: En dat zeg je ook vrijmoedig als je trainingen geeft?
0: Afhankelijk van de context.
1: Ja.
0: Hoe het nu is, ben ik niet specifiek voor mensen die alleen maar geloven. Dus ik ben er voor de wereld.
1: Ja.
0: En ik kom heel vaak mensen tegen die iets hebben met geloof, waar ik op die manier ook iets voor kan betekenen. Ja, en dan ben ik heel expliciet.
1: Ja, maar dat is hartstikke goed.
0: Ja, dan ben ik
1: we zijn niet geroepen om het zout in het zoutvaatje te blijven, maar we moeten...
0: Ik hou ervan om in het veld te zijn.
1: Ja, je bent een wonderlijk vat van tegenstrijdigheden, vind ik. Dat vind ik ontzettend leuk. Een wereldkampioen karate dus en vechtjas. Tegelijkertijd kom je over als een heel zachtmoedige jongen.
0: Ja. Ben ik wel blij mee dat je dat zegt.
1: Ja, dat meen ik. Stel je voor, er wordt nu aan de deur gebeld en er staat iemand uit de Bijbel aan de deur. Wie hoop je dat dat zou zijn? Welke figuur uit de Bijbel? Gaat niet gebeuren.
0: Ik vind Johannes de Doper intrigerend.
1: Ja.
0: Omdat hij ook zo aan de frontlinie staat.
1: Ja.
0: Dus hij was de. Dus hij duidde op de weg. En hij was niet zelf de weg. Ja. Hij wees naar Jezus. En ik vind hem inspirerend, omdat ik dan zit ik hier met mijn jasje. En ik heb ook wel iets ijdels. En hij deed het gewoon in zijn kloffie.
1: Ja.
0: Dus hij kon echt heel veel afleggen. En zeggen, dit is de weg.
1: Ja, mooi is dat.
0: Inspirerende gast.
1: Ja, ja. Wat is een Bijbeltekst die jou het meeste raakt?
0: In Jeremia staat een tekst. Daar vertelt de profeet dat aan het volk Israël. Ik heb een plan voor je.
1: Ja.
0: Dat plan dat is voor je eigen goed doen. En als je me zoekt met heel je hart, dan zul je me vinden. Dus ik vind de geruststelling dat hij een intentie heeft met mij. Dat ik er niet toevallig ben. Hij heeft een intentie. Hij heeft het in zijn hand. Dat geeft mij zoveel rust.
1: Ja.
0: Dat, oh ja, dus ik weet het misschien niet, maar hij weet het wel. Hij wist het al toen hij me bedacht.
1: Ja, mooi is dat, hè? Mensen kijken naar je op, hè? Daar is die zwarte band. Dat is iets wat heel veel jongeren van dromen, om goed in te zijn en uit te blinken. Dat kan in sport zijn, kan in wetenschap, kan in andere zaken zijn. In die zoektocht staat Jezus vaak onderaan het lijstje. Als je onderaan het lijstje komt, dan kom je bij Jezus terecht. Als jij nou in de camera kijkt, wat zeg je dan tegen jongeren? Die zeggen, hey Robin, jij bent wereldkampioen karate. Je hebt gezocht, je hebt gevonden. Wat moet ik nou doen?
0: Ja, maar het is heel goed om gewoon bovenaan het lijstje te beginnen. En het is echt goed om te onderzoeken wat er nog meer op het lijstje staat. Kijk, in het leven heeft voor iedereen een eigen ritme, een eigen tempo en een eigen bedoeling. Maar er staat meer op het lijstje.
1: Ja.
0: En alleen het perspectief al, zodat je weet, oh, er is gewoon een heel lang lijstje van allemaal dingen. Dus bij mij is het dus ook niet in één keer gegaan. Het heeft gewoon stapjes. En in die stapjes kom je mensen tegen. En die mensen die geven je iets mee voor onderweg. En dan maak je nog een stapje. Dus dat je mag blijven wandelen, dat is volgens mij het mooiste wat er is.
1: Dankjewel. Ik hoop dat je nog lang mag wandelen met anderen en wandelt met God. Ik heb een cadeau voor je. Dat is ons Vaderdag geschenkt. Je bent geliefd.
0: Prachtig.
1: Voel je dat zo?
0: Ja.
1: Ja. 52 inspirerende Bijbelteksten. Zal ik er zo eens één toevallig openslaan?
0: Doe.
1: Nou, kijk, dit is wel een mooie. Wil jij hem voorlezen?
0: Ja, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Psalm 103.
1: Je hebt ook verteld over de vaderrelatie.
0: Prachtig.
1: Ik geef je graag dit geschenk mee. Ik heb erg genoten van het gesprek. Dankjewel. Dankjewel voor je openhartigheid. En voor de bijzondere manier waarop jij je geloof weet te verwoorden. Dat was Robin van Solingen.

0: Wat mooi wat we gehoord hebben van Robin en van Bobby Schuller over toewijding aan God. En dat vraagt best wat van je. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ik ben er naar op zoek hoe ik dat moet doen. Dan nodig ik je van harte uit bij de Hour of Power Henry Nouwen conferentie van 25 tot 27 september. Het thema is hier en nu. Straks, vaak denken we, het komt straks wel of het doet wel een keertje. Maar hier en nu betekent dat God met je aan het werk wil. En bekende sprekers spreken daarover. Het wordt een bijzondere conferentie. Thema dus, hier en nu. En iedereen is van harte welkom. Er zijn nog een aantal plaatsen. Volgende week is het Vaderdag. En ik heb een paar bijzondere mensen hier aan tafel zitten. Dat zijn vader en zoon Blom. Bekend van het tv-programma Een Huis Vol. Nou, Maarten en Tijmen, die hebben best wel eens moeite met elkaar. Dat laten ze ook zien in Een Huis Vol. Maar er is ook een diepe liefde tussen die twee. Daar gaan ze over vertellen op Vaderdag bij Hour of Power. Bedankt voor het kijken en ik hoop van harte tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 9:45 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
0: Van harte welkom bij Hour of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
5: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
6: Life gets better when you get better.
0: Van harte welkom bij Hour of Power. Fijn dat u en ook dat jij kijkt. We vinden het leuk dat zoveel jongeren op Hour of Power afstemmen. Bobby Schuller, heel veel van jullie hebben meegemaakt tijdens de avond in het land of opwekking, spreekt over toewijding aan God. En daar gebruikt een heel mooi voorbeeld uit de Bijbel. Er is een vrouw die komt naar Jezus toe, die heeft een heel duur flesje met parfum en giet dat over de voeten van Jezus. En krijgt ze op de kop, want ja, dat had je beter aan de armen kunnen geven. Maar Jezus zei, dat doet ze uit liefde voor mij. En dat is de kern van de boodschap. Het koor zingt een prachtig lied, Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? En toen hij straks binnenkwam, gaf hij me een high five. En ik was gelijk knock-out. En ik denk dat Goliath zich twee keer zou bedenken om het gevecht met hem aan te gaan. David had een slinger. En de man die tegenover me zit, heeft een black belt. Je bent wereldkampioen karate, Robin van Solingen. Wat is sterker, je geloof of je karate?
7: Mijn geloof, duidelijk.
0: Duidelijk. Nou, duidelijk. Dan gaan we daar duidelijk over praten. Hartelijk welkom. En dat voor iedereen. Welkom bij Hour of Power.

0: Je bent wereldkampioen karate. We vroegen aan jou, schrijf eens over jezelf. En ik moet zeggen, toen kregen we een verhaal van jou binnen. En dat raakte me echt diep. Ik heb echt ontroerd gelezen. We kunnen het niet helemaal lezen, maar zou je willen voorlezen wat je aan ons schreef?
1: Ja, zeker. Ik was nationaal en internationaal vechtsportkampioen. En niemand die maakte mij wat. Ik leerde eigenlijk al heel vroeg dat je alleen op jezelf kan rekenen. En ik had wel van hem gehoord, maar ik kende hem niet. Ik zorgde al heel lang voor mezelf. Mijn hart vond geen houvast in die perfecte liefde. Zelf doen is beter. Tot ik in mijn 20 jaar volledig vastliep. Mijn persoonlijke leven was een drama. En als jeugdhulpverlener had ik kennis gemaakt met het leed van de wereld. Zoveel groter dan ik aankon. Ik lag op mijn bed toen hij aanklopte. En ik zag een beeld van een kruispunt. Linksaf naar de dood. Rechtsaf leren leven met mij. Ik weet echt nog heel goed hoe bang ik was op dat moment en hoe boos. En iets in mij wist dat dit de enige weg was. Maar een ander deel klampte zich vast. Ik schreeuwde het uit. Kom dan, als je het beter weet. Maar weet wel wie je in huis haalt. Er huis niet veel goeds aan mij.
0: Waarom ontroert je dat?
1: Omdat het mijn leven is. En ik weet nog zo... hoe donker... het was. En hoe schel... het contrast met dat licht... En ik wist eigenlijk niet zeker wat nou beter zou zijn. Dat vertrouwde donker of dat allesomvattende licht. Zo blijf ik vertrouwen op de wegen van mijn vlees. Of leer ik iets wat ik eigenlijk niet ken.
0: Ja, want je kent hem niet. Je schreef het uit naar
1: nee.
0: Hem die je niet kent.
1: Nee, en hem die ik wel wist.
0: Ja, je wist het wel.
1: Er is iets aan mij wat dat altijd heeft geweten. En er is... ook iets in mij wat heeft gezegd... ja, maar als je je daaraan overgeeft... dan betekent dat een radicale koerswijziging. En daar was ik gewoon nog niet aan toe.
0: Ja, de wereldkampioen karate. De man die alles en iedereen overwon.
1: Precies.
0: Die werd overwonnen door Jezus.
1: Die Jezus zei niet... ik ga je overwinnen. Ik wil dat je vrijwillig knielt voor mij.
0: Ja.
1: Dus hij kwam niet met kracht. Hij kwam met zoveel liefde dat ik niks anders kon dan... knielen.
0: Beschrijf die liefde eens, die je toen ervoor.
1: Ja, dus ik weet niet of ik dat in taal kan. Maar ik voel het elke keer weer als ik zing, als ik in een gemeente ben, als er een dienst is, dan is er iets wat in mij exponentieel toeneemt. Dan is er een trilling die ik in mijn lichaam voel, waardoor, dan is er alleen nog maar dat.
0: Ja.
1: Dan gaat het niet over wat ik denk, over wat ik wil, dan ben ik met dat. Een soort een intimiteit met vaderliefde. Ik denk dat dat het mooiste is, zoals ik kan vertellen.
0: Op je 7e ben je vechtsport gaan doen. Dat is een ontzettend jonge leeftijd. Mm. En je ging dat doen omdat je eigenlijk een bang jongetje was... die van zich af wilde timmeren.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Waarom was dat? Waarom was je een bang jochie?
1: Ik kan het nu wel duiden, toen wist ik het niet. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ergens bij hoorde. Mijn Indonesische achtergrond. Ik heb al vanaf jongs af aan gestruggeld met... ja, waar ben ik dan van die of ben ik dan van dat? Waar hoor ik eigenlijk bij?
0: Ja.
1: Net nergens. Denk ik dat het onbewust heel snel het besluit werd... oké, als ik dan toch op mezelf sta, moet dat gewoon zo sterk mogelijk zijn.
0: Ja, en daarom begon je aan karate.
1: Ja.
0: Dat deed je goed. Van je 13e tot je 21ste heb je 1400, dat is bijna niet te geloven, gevechten geleverd.
1: Ja.
0: Ja, je doet even zo.
1: Ja, dat is voor mensen, zeg maar, in mijn wereld is dat gemiddeld.
0: Oh,
1: ja. Dat is gewoon oké. Doe je gewoon leuk mee.
0: Ja. Wat is dat om wereldkampioen karate te worden? Want hier liggen een aantal medailles, de zwarte belt ligt hier.
1: Ja.
0: Wat was je eerste overwinning?
1: Ik was 13 jaar en er was gewoon een toernooitje in een oude

0: En die gozer tegenover me, die kwam op me af. En ik dacht alleen maar, oh mijn hemel. En ik strekte in blinde paniek, strekte ik een vuist en ik raakte hem. En toen dacht ik, wauw. Dat voelt best wel lekker eigenlijk. Ja, ja. En nou ja, toen was het hek van de Dam. Toen kon ik voor het eerst voelen, oh, ik ben dus ook ergens goed in.
1: Ja.
0: Had ik nog nooit zo gevoeld. Ik ben er ergens goed in.
1: Ja.
0: Dat is wel bijzonder.
1: Hoe was dat gevoel?
0: Ja, dat ik het dus, dat was het begin van, ik heb het in de hand.
1: Ja.
0: Ik heb invloed. Ik ben iemand. En je vroeg me, ja, hoe was het dan om wereldkampioen karate te zijn? Eigenlijk was dat wel leuk. En eigenlijk maakte het me ook niet zoveel uit. Jullie vroegen mij om wat bekers mee te nemen.
1: Ja, ja.
0: Die zijn ergens in de schuur verdwenen. Sommige zijn weggegooid. Dus waar ik eigenlijk echt voor ging, was dat ik werd voor het eerst Nederlands kampioen karate. Toen ik 17 was, kwam ik in het nationaal team terecht. Ja, dat is deze.
1: Ja.
0: Bij de junioren. En toen kwam ik in het nationaal team terecht. Dat zijn de beste mensen van Nederland.
1: Ja.
0: En dat waren gewoon hele leuke mensen.
1: Ja.
0: Allemaal jongens en meisjes van mijn leeftijd vonden allemaal hetzelfde leuk. Dus ik vond die groep gewoon heel tof. Dat vechten was leuk. Maar het diepste waar ik naar zocht was gewoon een plek, een groep. Waar ik gewoon bij mocht horen. Maar ja, als je bij de groep wil blijven, moet je wel de beste zijn van de wereld of van Nederland.
1: Ja.
0: Dus de toegangsprijs was vrij hoog.
1: Ja.
0: Maar ik denk, ja, daar ga ik voor.
1: Ja. Je zegt, zei je net ook, dat je vroeg op eigen benen ging staan, omdat je geen andere keus had. Wil je nog eens verder lezen wat je schrijft?
0: Zeker. Hij vroeg me los te laten terwijl mijn ego zich vastklampte. Zonder controle voelde ik me niemand. En Jezus nam me mee in dat eerste rondje, om te leren dat leven met hem niet kan zonder eerst te sterven. Zonder sterven is er geen ruimte voor iets nieuws. In de eerste plaats geen ruimte voor zijn liefde. In mijn eigen liefdeloosheid. Wat het volmaakte paaslam in één keer voorleefde, is voor mij een proces. Een proces dat dankzij hem mogelijk is geworden. Ik leerde dat ik alle touwtjes in handen wilde houden, omdat ik te vroeg op eigen benen was gaan staan. Controle was mijn manier om niet te hoeven voelen hoe ik mijn ouders miste. Ik had mijn hart in de ijskast gezet, want als je niets voelt, hoef je ook niets te verliezen. Maar Jezus vroeg me zelfs dat los te laten. En dat voelde als sterven. Maar juist daar ontstond ruimte voor liefde, voor troost, voor heling en voor een nieuw begin.
1: Je schrijft over een bevroren hart.
0: Ja.
1: Een bevroren hart beschermt ook, hè? Dat,
0: zeker.
1: Maar hoe, en Jezus heeft dat laten ontdooien.
0: Ja.
1: Dat was niet in één keer van bam, maar dat was een proces.
0: Ja.
1: Want je moest veel loslaten.
0: Ja, dus toen ik op dat moment op mijn bed lag, toen dacht ik, nou, ik geef me over en nu gaat de hemel open. Dan komen de engelen naar beneden, dan komt er een concert. Dan gaan ze voor me klappen. Dit is echt, ik word echt gewoon, dit is het. Maar ja, er was gewoon helemaal niks. Behalve een hele heldere, een innerlijke beslissing. En ik denk dat hij gewoon heel rustig aan heeft gedaan met mij. Ik ging toen naar opwekking, was al heel lang geleden. En ik dacht, nou, dan moet ik daar gewoon zijn. Er is vast wat te vinden. Ik liep die lectuurtent in. En met welk boek liep ik naar buiten? Ja, ging over demonen uitdrijven. Dus ja, dan kom je net tot geloof.
1: Ja.
0: Ja, achteraf was dat een beetje te grote stap, denk ik. Ja. Dus ik denk dat hij me eerst heeft geleerd om gewoon kind te zijn.
1: Dat vind ik een hele mooie.
0: Gewoon kind te zijn bij de vader.
1: Zo. En dus, hoe ben je kind bij de vader?
0: Ja, poei, nou, met een boel gedoe. Want die plek van kind zijn, ja, die ken ik wel en die ken ik niet. Omdat ik heel snel volwassen ben gaan doen. Heel snel zelf de wereld in ben gegaan. Dus ja, was echt klein zijn en jezelf toevertrouwen. Luisteren, vragen. In plaats van zeggen en helpen. Die hele kwetsbare kant, dat is voor mij af en toe nog steeds een gevecht. Telkens weer opnieuw, ja, te zeggen, oké, hier ben ik met hoe het echt is. Dus hier ben ik met mijn bang. Hier ben ik met mijn boos. Hier ben ik.
1: Ja. En wat gebeurt er dan? Als je zegt, hier ben ik?
0: Altijd als ik dat doe, ontstaat er een soort enorme ontroering en rust. Dus het is nooit dat ik me daarmee niet welkom voel. Dus ik voel in eerste instantie gewoon een heel groot welkom. En er komt altijd duiding en richting in waar ik mee struggle.
1: Want wie is Robin van Soningen nu?
0: Ik ben vader en zoon. En ik heb een aardse vader en ik heb een hemelse vader. Ik ben vader.

0: waren van drie meiden op de aarde. En nou ja, ik denk dat ik altijd een beetje zo vader en kind ben. Ja. Op allerlei manieren.
1: Ja. Naast diepgelovige jongen ben je ook een trainer, een coach. Zeg nou eens even die uitspraak van je, want die vind ik erg leuk. Dat is bam.
0: Ja, bam. In één klap dichter bij jezelf. Die uitspraak die klopte gewoon heel erg, omdat het... Omdat hij uitdrukte wat ik toen wist.
1: Bam, in één klap.
0: Ja, dus
1: bij
0: het
1: jezelf.
0: Moet snel, het moet hard. Ja. We gaan vechten. Dat is zeg maar een soort ritme dat heel erg klopt bij toen ik nog jonger was. Ja. Mijn ritme is veranderd.
1: Ja. Want vertel eens wat je nu doet.
0: Ik train, ik coach en ik leid op. Altijd als het te maken heeft met waar mensen voelen dat ze vrijer kunnen bewegen. Of meer van zichzelf in de wereld willen zetten. Op de plek waar ze rondlopen. Soms zijn dat topsporters. Soms zijn dat kinderen die in de knoop zitten. Soms zijn dat teams binnen organisaties. Eigenlijk maak ik daar niet zo heel veel onderscheid in. Maar voor iedereen die zegt, ik merk dat ik ergens toe word geroepen. En dat komt er nog niet uit. Ik heb iets te doen.
1: Hoe help je mensen verder dan?
0: In eerste instantie wel door die bam in één klap dichter bij jezelf. Ja, dus ik hou heel erg van bewegen.
1: Ja.
0: Bewegen geeft ons een inkijkje in hoe het werkelijk is van binnen.
1: Ja.
0: Dus daar waar we met taal nog best wel slim dingen kunnen bedenken, wordt het als het echt dicht op je lijf komt, op je huid komt, wordt het een ander verhaal.
1: Ja. Coachen omdat je dat geleerd hebt met de praktijk geven, of coachen omdat je ook door boven gecoacht wordt? Kun je dat combineren?
0: Ja, dus ik hou ervan om dingen te combineren. Dus ik ben net zo geïnteresseerd in de wetenschap die te maken heeft met trainen en met coachen, als in wat de Bijbel zegt en wat God zegt wat over leiding en over hoe je dit leven moet leiden.
1: En dat zeg je ook vrijmoedig als je trainingen geeft?
0: Afhankelijk van de context.
1: Ja.
0: Hoe het nu is, ben ik niet specifiek voor mensen die alleen maar geloven. Dus ik ben er voor de wereld.
1: Ja.
0: En ik kom heel vaak mensen tegen die iets hebben met geloof, waar ik op die manier ook iets voor kan betekenen. Ja, en dan ben ik heel expliciet.
1: Ja, maar dat is hartstikke goed.
0: Ja, dan ben ik
1: we
0: heel
1: zijn
0: expliciet.
1: Niet geroepen om het zout in het zoutvaatje te blijven, maar we moeten...
0: Ik hou ervan om in het veld te zijn.
1: Ja, je bent een wonderlijk vat van tegenstrijdigheden, vind ik. Dat vind ik ontzettend leuk. Een wereldkampioen karate dus en vechtjas. Tegelijkertijd kom je over als een heel zachtmoedige jongen.
0: Ja. Ben ik wel blij mee dat je dat zegt.
1: Ja, dat meen ik. Stel je voor, er wordt nu aan de deur gebeld en er staat iemand uit de Bijbel aan de deur. Wie hoop je dat dat zou zijn? Welke figuur uit de Bijbel? Gaat niet gebeuren.
0: Ik vind Johannes de Doper intrigerend.
1: Ja.
0: Omdat hij ook zo aan de frontlinie staat.
1: Ja.
0: Dus hij was de. Dus hij duidde op de weg. En hij was niet zelf de weg. Ja. Hij wees naar Jezus. En ik vind hem inspirerend. Omdat ik dan zit ik hier met mijn jasje. En ik heb ook wel iets ijdels. En hij deed het gewoon in zijn kloffie.
1: Ja.
0: Dus hij kon echt heel veel afleggen. En zeggen, dit is de weg.
1: Ja, mooi is dat.
0: Inspirerende. Ja. Gast.
1: Ja, ja. Wat is een Bijbeltekst die jou het meeste raakt?
0: In Jeremia staat een tekst. Daar vertelt de profeet dat aan het volk Israël. Ik heb een plan voor je.
1: Ja.
0: Dat plan dat is voor je eigen goed doen. En als je me zoekt met heel je hart, dan zul je me vinden. Dus ik vind de geruststelling dat hij een intentie heeft met mij. Dat ik er niet toevallig ben. Hij heeft een intentie. Hij heeft het in zijn hand. Dat geeft mij zoveel rust.
1: Ja.
0: Dus ik weet het misschien niet. Maar hij weet het wel. Hij wist het al toen hij me bedacht.
1: Ja, mooi is dat, hè? Mensen kijken naar je op. Hè? Daar is die zwarte band. Dat is iets wat heel veel jongeren van dromen. Om goed in te zijn en uit te blinken. Kan in sport zijn. Kan in wetenschap. Kan in andere zaken zijn. In die zoektocht staat Jezus vaak onderaan het lijstje. Als je onderaan het lijstje komt, dan kom je bij Jezus terecht. Als jij nou in de camera kijkt, wat zeg je dan tegen jongeren? Die zeggen, hey Robin, jij bent wereldkampioen karate. Je hebt gezocht, je hebt gevonden. Wat moet ik nou doen?
0: Ja, maar het is heel goed om gewoon bovenaan het lijstje te beginnen. En het is echt goed om te onderzoeken wat er nog meer op het lijstje staat. Kijk, in het leven heeft voor iedereen een eigen ritme, een eigen tempo en een eigen bedoeling. Maar er staat meer op het lijstje.
1: Ja.
0: En alleen het perspectief al Zodat je weet, oh, er is gewoon een heel lang lijstje van allemaal dingen. Dus bij mij is het dus ook niet in één keer gegaan. Het heeft gewoon stapjes. En in die stapjes kom je mensen tegen. En die mensen die geven je iets mee voor onderweg. En dan maak je nog een stapje. Dus dat je mag blijven wandelen, dat is volgens mij het mooiste wat er is.
1: Dankjewel. Ik hoop dat je nog lang mag wandelen met anderen en wandelt met God. Ik heb een cadeau voor je. Oh. Dat is ons Vaderdag geschenkt. Je bent geliefd.
0: Prachtig.
1: Voel je dat zo?
0: Ja.
1: Ja. 52 inspirerende Bijbelteksten. Zal ik er zo eens één toevallig openslaan?
0: Doe.
1: Nou, kijk, dit is wel een mooie. Wil jij hem voorlezen?
0: Ja, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Psalm 103.
1: Je hebt ook verteld over de vaderrelatie.
0: Prachtig.
1: Ik geef je graag dit geschenk mee. Ik heb erg genoten van het gesprek. Dankjewel. Dankjewel voor je openhartigheid. En voor de bijzondere manier waarop jij je geloof weet te verwoorden. Dat was Robin van Solingen.

0: Wat mooi wat we gehoord hebben van Robin en van Bobby Schuller over toewijding aan God. En dat vraagt best wat van je. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ik ben er naar op zoek hoe ik dat moet doen. Dan nodig ik je van harte uit bij de Hour of Power Henry Nouwen conferentie van 25 tot 27 september. Het thema is hier en nu. Straks, vaak denken we, het komt straks wel of het doet wel een keertje. Maar hier en nu betekent dat God met je aan het werk wil. En bekende sprekers spreken daarover. Het wordt een bijzondere conferentie. Thema dus, hier en nu. En iedereen is van harte welkom. Er zijn nog een aantal plaatsen. Volgende week is het Vaderdag. En ik heb een paar bijzondere mensen hier aan tafel zitten. Dat zijn vader en zoon Blom. Bekend van het tv-programma Een Huis Vol. Nou, Maarten en Tijmen, die hebben best wel eens moeite met elkaar. Dat laten ze ook zien in Een Huis Vol. Maar er is ook een diepe liefde tussen die twee. Daar gaan ze over vertellen op Vaderdag bij Hour of Power. Bedankt voor het kijken en ik hoop van harte tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak. Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellness.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam door werkzaamheden. Op de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Durgerdam en Watergraafsmeer doe je er 5 minuten langer over. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zondagmorgen op jouw Wild FM. Dit is de Chill Zone.

Heerlijk. Het is weer begonnen. De zondagmorgen van Wild FM. In het teken van rust. De chillzone tot 12 uur. Goedemorgen.

Chillzone op zondagmorgen bij Wild FM tussen 11 en 12 elke zondag. Even in de allerlaagste versnelling, heerlijk. Het staat weer een hele mooie dag voor ons klaar. Ik hoop dat je wat leuks gaat doen vandaag. Of misschien juist wel helemaal niet. Dat is ook leuk. Tot 12 uur.

draaien me regelmatig deze speciale versie van Café Del Mar. Mede omdat het een van mijn favoriete platen is. Hopelijk staat hij weer hoog in de House Top 1000. Het tegenovergestelde van Chill komt er weer aan met Pasen. Dit is wel de Chill Zone. Even rustig aan. Nog zo'n 20 minuutjes.

Nee, chill hoeft niet saai te zijn, zeker niet. Chill zo tot 12 uur. Zondagmorgen van Wild FM. Leuk dat je ons gevonden hebt en steeds meer mensen ons gevonden hebben. Steeds meer fans van dit programma.

De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellness ervaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 1 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellness-ervaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Nou, nummer 134 alweer van de Feel Good 40. Welkom, welkom. Het is zaterdag, dan wel zondagmiddag. Wild FM doet hem altijd de 40 beste dance tracks van dit moment. In de volgorde zoals wij die het leukst vinden.

Satisfying. Calvin Harris, Jazzy op nummer 3. En op 2 een track die al wekenlang op nummer 1 stond. En dan weer een paar weken op 2. Ja, dat is dus Just Stay samen met Jack Style en John. En Turn the Lights Off op nummer 2. En dan de nummer 1. Ook 3 al een paar weekjes op de eerste plaats. Oh.

0: vrij stevig. Op de eerste plaats Another, samen met 54 Ultra. En Talk To You, welkom. Het is de Feel Good 40 op Wild FM met Bruno Mars. En I Just Might, de Marshall Simons remix, daar gaat het in dit geval om. Naar 10 plaatsen naar beneden, van 30 naar nummer
1: 40.

22 weken in de lijst, echt bizar lang voor Heathen en I Run. Van 35 naar 37 en gaat naar beneden, maar niet echt runnend. Dan gaat heel langzaam naar beneden, ook mooi. Goed, nogmaals welkom bij de Feel Good 40. We hebben 3 nieuwe binnenkomers, de hoogste straks op nummer 24. En de eerste, traditiegetrouw zou ik bijna willen zeggen, op nummer 36. Het is een nieuwe single van Robin Schulz uit Duitsland. Hey, Better Times.

Saturday Night. En Who, een van de 9 ex-wildcards. Clap Your Hands. We zijn toegekomen aan de nummer 32. Een track die van origine stamt uit 1964. Het origineel van de track wel te verstaan. Sea Line Woman van Nina Simone. De Nina Simone. Er is een nieuwe remix van. En die is gemaakt door Mochak. En die is waanzinnig. Het is de tweede nieuweling op nummer

ken deze gozer gewoon, hè? Ja, warm fellow. Waanzinnig aardige gast. Larry, 29, blijft hij staan met Addicted to Your Vibe. We zijn fan van deze track. Ook dat is een ex-wildcard trouwens. Op 28, Chris Lorenzo scoort goed in Beatport. Dit is God's For You.

week alweer voor Ofenbach en Miles Away van 21 naar 25. En dan zijn we toegekomen aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Echt een waanzinnige dancehit van dit moment. En wat mij betreft op weg naar de top 10. Zo snel kan het gaan voor I'm Moving to the Sun. De nieuwe single van Hugel. Samen met Ultra Nate. Die ken je nog van Free inderdaad. En Ismael Angel. Het is de hoogste nieuweling zoals gezegd op 24.

Baby van Prosper en Murder Beats op nummer 22, vorige week nog 32. En dat in de tweede week gaat hij goed hard omhoog. Zometeen op nummer 21. Ze was in New York voor een verrassingsoptreden. Madonna, ja ja, de Madonna. Samen met Sabrina Carpenter voor jaar zometeen met Bring Your Love. Die gaat van 14 naar 21. En dat was een uurtje 1 alweer van de Feel Good 40, de 134ste Feel Good 40. En wederom in elkaar gezet door Ferry Hageraad. Waarvoor dank. We zijn zometeen bij je terug.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3:00.
4: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Louis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind.
5: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.
3: Peter van Leeuwen.
6: En welkom terug. De 134e Feelgood voor die gaat door met de nummer 20. Loco Loco, dit is Gordo en Reinier Zonneveld.

dit geen grotere hit is geworden. Ik vind het ongelooflijk. Volgens mij zijn we de enige die hem draaien. John Summit en de Chainsmokers en All the Time van 13 naar 17. En op 16, ook dat is weer een extra wildcard. Een van de 9, zoals ik al zei. Melissa's, samen met de Mixmasters, My Life.

is Frankie Rizzardo en Shinjuku. Vorige week 10, deze week 13. Dat betekent dat er ruimte is gekomen in de top 10. We hebben twee nieuwelingen in de top 10 ten opzichte van vorige week. Het is de Feel Good 40. Op zaterdag en zondagmiddag bij Wild FM. De 20 beste dance tracks. En Another stond op nummer 1 vorige week met Talk To You. Of ze dat nog staan, hoor je zo meteen. Maar dit is Another van Another. Dit is namelijk Like It. Het gaat heel hard van 36 naar nummer 12.

Adam Poort. En Keine Muziek. Be The One. 15 vorige week. Deze week nummer 11. En dan gaan we de top 10 in. Twee nieuwelingen in die top 10, zei ik al. Dit is er één van. Die komt van 20.

De nummer 7 in de Q-Bit voor die nieuwe legend. Baby Rexha en Fatalist. Zakken van 4. En dan op nummer 6. De track die al lang in de pijplijn zat. Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Wat een combi. Repeat It. Kan je niet vaak genoeg horen. Op nummer 6.

hele aparte carrière binnen de Feel Good 40, want hij gaat een beetje omhoog. En dan weer naar beneden. Het is net een magneet. Komt voor de Baza niet verkeerd uit, want hij gaat nu weer omhoog van 5 naar 4 met Magmatic. 8 weken nu in de lijst. De top 3, ja, zijn dus weliswaar dezelfde 3 tracks, maar de volgorde is anders. Want Turn the Lights Off stond vorige week nog op nummer 2. Is deze week gezakt naar 3. Just Stay en Jack Style in de

Yes, yes. Calvin Harris samen met Jazzy gaat weliswaar omhoog van 3 naar 2, maar net niet genoeg power om de nummer 1 van de troon te stoten. En dat is dus nog steeds Stoke CEO van Another and 54 Ultra. En dan blijven ze staan in de 10e week. Goed, dat was hem weer. De Feel Good, bijna. Op nummer 1 na natuurlijk. Ik dank je weer hartelijk voor het luisteren, maar ik dank in het speciaal Ferry Hageraads. Dankzij hem klinkt het allemaal zo geweldig. Dankjewel Ferry, en ook wat mij betreft graag weer tot volgende week. Dag, dag. En een fijne avond.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
3: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Aalsmeer. A10, Koenplein, knooppunt Amstel. Nog geen 10 minuten vertraging bij knooppunt Watergaasmeermeer door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging op de N522, weg Bijlmermeer, Amstelveen. De aansluiting met de A9, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
4: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
5: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijden langzaam tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
3: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
4: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Choice, no shot.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
4: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
5: Na een Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zet de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
3: Na de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
4: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zet de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
5: Na een Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zet de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
5: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zet de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Évian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: FM met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.